Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

please don't carry me back home. We ain't got much to eat,

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

titel van de plaat zegt eigenlijk al genoeg. Early Sunday Morning. En ik zeg welgemeend goedemorgen op deze Early Sunday Morning. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En fijn dat u komt luisteren naar Country Moods. We zijn er tot aan de klok van 12 uur, wat u gewend bent van mij. En ja, ik heb weer een greep gedaan in de schatkamers van Crossroads Country Radio. En een aantal mooie juweeltjes opgezocht. Hier en daar een nieuw nummer. Natuurlijk de vaste ingrediënten. Zo hebben we de country verjaardagen. En daar draaien we iemand uit die deze week jarig was. Of is geweest, hè? Mensen die country artiesten die er nog zijn en eigenlijk ook niet meer zijn. Dan herdenken we ze even natuurlijk. Half elf hebben we het weer. Na het weer gelijk drie nummers met één overeenkomst. Ik heb weer een inzending mogen ontvangen van Han. En we hebben de dubbeldraai. Maar daarin heb ik een aanpassing gedaan. Maar daarover later meer. En de maandartiest, want we zitten inmiddels in de maand juni. De maandartiest deze maand is Blake Shelton. Van hem hoort u ieder uur een nummer voorbij komen. En ik zei het al, nog veel meer mooie country muziek. En is dat niet genoeg? En wilt u iets horen wat u nog niet tegengekomen bent? Dan vult u even de verzoeklijst in. Als u dit hoort, dan zit u inmiddels al op de stream. Nou, bij de berichtjes staat een WhatsApp-button die u aan kunt klikken. Dan komt het in mijn WhatsApp-bericht terecht. Of u gaat via ons regulier verzoeksysteem in het menu op onze website www.crossroadscountryradio.nl. Daar klikt u even verzoekje aan en de rest wijst zich een beetje vanzelf. Chip Taylor. Die vertolkte deze Early Sunday Morning. En ja, die is ons onlangs ontvallen. En ja, de volgende artiest. Zij, ja, volgens mij is zij er ook niet meer, maar heeft natuurlijk ook een mooie oeuvre. Ik heb het over Skeeter Davis. Ik heb haar hier met My Last Date With You

prachtig, Kenny Chesney. In 2004 kwam zijn album Born uit. En daarvan draaide ik deze mooie The Way I Love You Now. Ja, de kop is er inmiddels af. En het eerste verzoekje dient zich aan. En die is een beetje traditiegetrouw van Jan Hecht. Zeg ik, mis Johan al 2 weken. Geen verzoekjes binnen gehad van hem. Oh, wacht eens even. Er komt nou wat binnen. Nou, hij is wakker. Nou, we gaan eens even kijken wat er in dat lijstje staat. Maar eerst gaan we een verzoekje draaien van Jan Hecht. Die heeft uit de schatkamers Donna Fargo getoverd. Met het prachtige Funny Faces. Of Funny Face moet ik zeggen, want het is enkelvoud. En hij vraagt me aan voor iedereen die lekker zit te luisteren.

100 Miles, de eerste van Blake Shelton als zijnde de maandartiest. En zoals ik al zei aan het begin van de uitzending, ieder uur een nummer van deze maandartiest. En dat is natuurlijk wat anders dan de maandfavoriet. Want de maandfavoriet, dat is onze grote held Koen Vaal. Die hoort u regelmatig voorbij komen, de hele dag door, als zijnde de maandfavoriet. Met zijn nieuwe single. We hebben hem vorige week gedraaid. Vandaag even niet. Althans, niet in de show, maar wel tussen de programma's door. Gaan we het eerste verzoekje maar pakken van Johan. Die heeft een nummer aangevraagd voor Mo. Heeft een supergoed hart en helpt mij altijd door diepe dalen heen. We gaan luisteren, zoals die heeft aangevraagd, Kitty Oslin met Truly Blue.

Zo, een beetje herrie op de vroege morgen. U hoorde de country band Nevada. Waren afkomstig uit België, onze zuidenburen. Born to a Boogie. Eens even kijken, want er gebeurde van de week wel wat. Je zou maar 93 jaar zijn en opnieuw een album uitbrengen. Dream Chaser is Willie Nelson's 79ste solo studioalbum en 156ste album in totaal. Een gloednieuwe release die een verzameling reflectieve, verhalende nummers samenbrengt die zich richten op relaties, persoonlijke groei en het leven onderweg. Geworteld in klassieke songwriting tradities met een modern perspectief, balanceert het album intieme verhalen met universele thema's als doorzettingsvermogen, timing en helderheid. Ik heb het een en ander van het album gehoord en ik heb uitgekozen om te gaan draaien I Read Your Mind, of I Can't Read Your Mind. Hier is Willie Nelson.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Ik weet niet of ze nog steeds op stap zijn. Dwight Yoakam en Sheryl Crow, u hoorde ze hier in Baby Don't Go. En wij gaan de tempo weer ietsje terugdraaien. Doen we met een Western Stars, een nummer uit 2010 van het album van Kee Dee Lang. Luister maar eens.

0: Mooi, Ronnie Millsap, die hoort u straks nog een keer voorbij komen, want hij zit in de drie nummers met één overeenkomst. Maar deze was aangevraagd door Hattie uit Friesland, die wilde graag After Sweet Memories horen.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ga eens even kijken in mijn agenda. Wij gaan naar 4 juni. Bill Mack, Freddie Vander. Oh, die komt vandaag ook nog voorbij. Texas Ruby. Don Reed. Gil Davis. Ja, ik moet zeggen, Don Reed en Gil Davis, die waren op 5 juni jarig. Op 6 juni... Asher Sizemore en Joe Stampley. We gaan naar 7 juni. Tom Compton en Wayne Stewart. En van Wayne Stewart gaan we zoiets draaien. We gaan naar 8 juni. Clyde Beaver, Vernon Oxford en Sturgill Simpson. We gaan naar 9 juni. Les Paul. 10 juni zie ik staan John Arthur Martinez. Nou, ik heb het al verraden. We gaan wat van Wayne Stewart draaien. It's such a pretty world today. Laten we het hopen. Laten we lief zijn voor elkaar. Elkaar respecteren. U gaat er naar luisteren bij deze.

Oh, Tony Willet, u hoort haar hier helemaal live. Ik zit er net te lezen, want zij wordt deze maand 73 jaar alweer. En zij vormde natuurlijk met haar zussen, Betty en Marianne, de formatie Pussycat. Maar zij ging nog eens een uitstapje maken nadat Pussycat niet meer on tour was. En daar volgde deze live-opname van. Volgens mij in Indonesië is dat opgenomen, maar ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, zo af en toe treedt ze nog wel eens op. En doet ze ook nog wel eens met Dick van Altena in combinatie. Dus u kunt haar zo af en toe nog wel eens horen of kunnen tegenkomen. Nou, Dick van Altena ook. Natuurlijk in augustus zometeen zijn Dick's picknick. Een leuk evenement. Laatste weekend denk ik van augustus. Zo zeg ik, kijk even op zijn website www.dickvanaltena.com. Ik heb hem hier op verzoek van Johan. Ik denk een mooi bruggetje. We gaan hem draaien voor Edwin, een fijnproever op het terras. Hij ziet er goed uit en heeft ontzettend positieve verhalen.

zorgt de uiterst goed voor zichzelf. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn drie woorden waar het een beetje om draait in het leven.

hoor u praten over dierbare plekjes die ik graag nog eens zag voor één keer. En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen, meneer.

Zo, en als u nu nog niet wakker bent, dan wordt u denk ik niet meer vandaag, nee. U hoort Hank Williams Jr. met Born to Boogie. Voor de tijd voor een verzoekje. En dan ja, je kan niet zeggen van de pen, want ze worden niet meer geschreven. Gaat via de computer, allemaal digitaal. Van Jan Heg. Een artiest die ons begin december is ontvallen. Waar ik, kan ik u wel zeggen, nog steeds verdriet van heb. Want de man had ik en heb ik heel hoog zitten. Natuurlijk ook groot fan van zijn band. Ik heb het natuurlijk over Raoul Malo. En Raoul was natuurlijk de leadzanger van de Mavericks. Maar er is een periode geweest dat ze even niet samen optraden. En toen deed Raoul het een en ander samen solo. En daar ontstond in 2004 de Nashville Acoustic Sessions uit. Met een aantal artiesten. En daarop prijkt het hele mooie Early Morning Rain. En deze heeft Jan Heg aangevraagd om u te laten horen.

mooiste gouden oude en de allermooiste nieuwe komen allemaal voorbij hier op Crossroads Country Radio. En we houden natuurlijk zeker oog voor de oudere country muziek, want daar zijn zoveel fans van. En echt de die-hard country liefhebbers, ja, die horen toch liever de muziek van weleer, hè, om het zomaar te zeggen. En die hoor je gelukkig hier nog steeds voorbij komen op Crossroads Country Radio. Zo ook Johnny Cash met Born to Lose.

De maandartiest hier op Crossroads Country Radio. En ja, Blake Shelton, All of My Love, is afkomstig van zijn album van vorig jaar, For Recreational Use Only, zo heet dat album. All of My Love. We gaan een verzoekje doen, een verzoekje van Hattie uit Friesland. En zij wilde graag Freddy Vender horen met het originele Roses Are Red. Want hij zingt het natuurlijk ook in het Spaans, maar ook in het Engels. Mm-hmm.

Oh, dat blijft een prachtig nummer. Ik speel het zelf ook op mondharmonica. Maar goed, dan zit er geen tekst in natuurlijk. U hoorde Bobby Bear met Please Don't Tell Me How The Story Ends. En wanneer ik me niet vergis, is dat van de pen van Kris Kristofferson. Ja, die is door vele artiesten vertolkt. Zo vind ik ook de versie van Joan Osborne vind ik heel prachtig. Van onze eigen Jackie. Ja, Freddy Fender heeft het vertolkt. Natuurlijk Ronnie Millsap, South Mountain, Willie Nelson. Ook samen met Rosanna Cash. Brenda Lee, die vertolkt het nummer ook. En Johnny... Nee, Johnny Russell niet. Nee, Kris Kristofferson zelf natuurlijk. Ja, eigenlijk een beetje te veel om op te noemen. Goed, we gaan er nog één doen. En dan gaan wij richting de weer... we gaan even kijken hoe het weer zich gaat houden vandaag en de aankomende dagen. Maar daarover zo meer. Eerst draai ik nog een band uit Limburg. Luisteren naar de naam The Walkers. Wasn't Born in Tennessee. We gaan luisteren.

0: Nou, als dat nog niet genoeg was. Wasn't born in Tennessee, hoorde de Wolkes.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, ik weet niet of u al naar buiten heeft gekeken, maar het is bewolkt en vooral in het midden en oosten komen lichte buien voor. In het westen wordt het droger. Later in de ochtend komen in het noorden en oosten nog een paar buien voor. Ook dan is er vrij veel bewolking en staat een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind. En aan de kust is de wind vrij krachtig en vlagerig. Vanmiddag de laatste buien in het noordoosten trekken weg en daarna blijft het droog. Er zijn veel stapelwolken en zo nu en dan schijnt ook even de zon. Daarbij is het aan de westkust wat zonniger. De wind neemt iets in kracht af, maar het blijft matig en aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. In de kustprovincies en in het binnenland wordt het zo'n 20 graden. Aan de noordwestkust ligt de middagtemperatuur rond de 17 graden. Vanavond, de stapelwolken nemen af. En vooral in het binnenland kan de zon op meer plaatsen nog even tevoorschijn komen. De wind neemt geleidelijk af en wordt steeds meer plaatsen zwak van kracht en zuidelijk. Komende nacht daalt de temperatuur naar 11 graden en in het zuidoosten tot 15 graden aan de kust in Zeeland en op de Wadden. Het blijft droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. Gaan we naar morgen, maandag. Er is vrij veel hoge bewolking met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en westen kan de opkomende zon nog even onder de bewolking schijnen. Maar het zal daarna grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijd droog op veel plaatsen. Het wordt warm met 20 tot 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het nog een graadje warmer worden. Er staat een matige zuidenwind. Gaan we naar, ja, de dinsdag slaan we over. We gaan naar woensdag en de dagen daarna. Ja, het belooft niet veel goed, zie ik. De dagen daarna blijft het wisselvallig met regen of met regelmatig buien. Zo moet ik dat zeggen. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar vooral midden op de dag zijn er vrij veel stapelwolken. Met 16 tot 19 graden blijft het koel. Gemiddeld wordt het in midden juni 18 tot 22 graden. In het weekend zijn er minder buien en kan de temperatuur een paar graden stijgen. Laten we het afwachten, om het zo maar te zeggen. Dan komen we aan iets heel anders. Want u bent inmiddels gewend dat wij wekelijks een inzending krijgen van Han Kreeftenberg. Met drie nummers met één overeenkomst. Ook met het woord rain in de naam van een song zijn er heel veel. Dus later doen we er misschien nog eens. Of doen we een herhaling met dat woord. Of rainy of rains. Deze keer drie songs met het woord rain. Mijn keuze is gevallen op deze drie songs. Op nummer drie, en daar beginnen we mee, Elvis Presley met Kentucky Rain, de single versie. De first release op 29 januari 1970 bij Elvis Presley om 75 toeren per minuut. Single Kentucky Rain en op de B-kant stond My Little Friend. Het verscheen op 4 april 1970 in de Billboard Hot Country Songs. Op de tweede plaats, Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain. En dan de first release uit 1947 bij Elton Britt en The Skytoppers van het album Red-Headed Stranger, uitgebracht door Willie Nelson in 1975. En we sluiten af op de eerste plaats met Ronnie Millsap, Smoky Mountain Rain. Zijn eerste release 19 september 1980. Het was een single waar op de B-kant stond Crystal Falling Rain. En wij draaien hem van het album The Greatest Hits. Dit zijn de drie songs met één overeenkomst.

prachtige songs en ik ben benieuwd wat wij volgende week weer voorgeschoteld krijgen van Han Kreeftenberg. En u hoorde achtereenvolgens Elvis Presley met Kentucky Rain, Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain en Ronnie Mills up zojuist met Smoky Mountain Rain. Drie nummers met één overeenkomst en dat is het woordje rain. Ik begrijp net van mijn gewaardeerde luisteraar en sidekick Jan Hecht dat de aftiteling op de stream even niet klopt. Dus u kunt niet zien wat er gedraaid is. Mocht u dat willen weten, dan kunt u mij even een berichtje sturen. Dan laat ik u dat met heel veel liefde weten. Maar ja, ik kan het nu even niet aanpassen, want dan gaat het ten koste van de opname. Dan dan onderbreekt de opname en begint die weer opnieuw. Dus mijn excuses voor dit ongemak. Zo kwam het dat Jan de wolken aanvroeg, terwijl ik hem eigenlijk net voor het weerbericht heb gedraaid. Maar goed, alternatief heeft hij Mark Knopfler en Emmylou Harris van staal gehaald met het prachtige Love and Happiness.

Oh, Roy Orbison met... ja, wat vertolkte die nou? De Uptown. Uit het Black & Night concert. Ja, dat was maar wat. Roy Orbison and Friends, een Black & White Night. Dat was een televisiespecial uit 1988, oorspronkelijk uitgezonden op 3 januari 1988. Met een optreden van zanger-songwriter Roy Orbison en de TCB Band. Met speciale gasten, waaronder Bruce Springsteen, Kiddy Lang. En ja, er waren er nog wel meer bij. Even kijken, verschillende beroemde... Tom Waits, Elvis Costello deed mee. G.D. Suter. Allemaal van die bekende mensen die meededen aan dit geweldige... concert. En op 6 december 1988 kwam er een einde aan het leven van Roy Orbison. Helaas. En we gaan een release doen van een single die van de week uitgekomen is. Wij gaan van oud naar nieuw, want Lainey Wilson heeft haar nieuwe single uitgebracht. En aan die single werkte John Mayer aan mee. U gaat luisteren naar de release en de première hier op Crossroads Country Radio van Phone Keys Wallets.

I Promise You. U hoorde Johnny Reed. Draaiden we vorige week ook wat van. Een nieuwe opgenomen cover. Maar deze komt van Born to Roll uit 2005. Ja, eens even kijken. Een verzoekje van Johan. Want er staan er nog twee op zijn verlanglijstje. En deze is voor Rwanda. Een supervrouw met haar inzet bij die winkel met... Winkelketen Hema in Helmond. Ze is daar de baas in. Maar zo hebben we ook de Jumbo en de Albert Heijn. Want we mogen eigenlijk geen reclame maken. Hè? Want dan moeten we zometeen gaan betalen. Dus Action, wat hebben we nog meer? Kruidvat. Noem ze allemaal maar op. We gaan hem draaien. En wat gaan we draaien voor Rwanda? We gaan draaien Dill Watson met Sweet Jessie Brown.

0: allerlei natuurgeluiden, om het zo maar te zeggen. Bearskin Rock. U hoorde Blake Shelton met zijn derde en tevens laatste van deze uitzending. Samen met zijn toenmalige vrouw, denk ik, hè? Want hij is een tijdje getrouwd geweest met Miranda Lambert. Goed, hoogste tijd voor. Waar ben je?
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want wij gaan een trippeldraai doen. En waarom? Ik ga het u vertellen. De Nederlandse countrywereld heeft weer één van haar meest markante en invloedrijke pioniers verloren. Gitarist Peter van de Heuvel, alias Peter Hill, die decennia lang diepe indruk maakte onder zijn artiestennaam, ik zei het al, Peter Hill, is na een periode van afnemende gezondheid overleden. De muzikale reis van Peter begon in de jaren 70 vorm te krijgen, maar hij kreeg een definitieve richting toen hij in 1978 de Peter Hill Band oprichtte. Deze formatie bleek al snel een kraamkamer te zijn voor iets veel groters. De band transformeerde uiteindelijk in Savannah, een formatie die zou uitgroeien tot een van de meest succesvolle en gerespecteerde countrybands van Nederland. Hij maakte ook een tijd lang deel uit van de Texas Renegade, een andere zeer gerespecteerde naam in de Nederlandse country scene. Ook maakte hij enkele instrumentale country albums. Ja. Helaas, hij is niet meer. Maar als eerbetoon draaien we in de dubbeldraai geen twee, maar drie nummers van deze Peter Hill. We beginnen met Memories, zodat u uw herinneringen aan hem kan hebben. Gevolgd door een inzending van Jan Heg. Razmataz Polka en Just One Time, dames en heren. De trippeldraai hier in Country Moods.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

prachtig. Vince Gill samen met Paul Franklin, Holding Things Together. Ja, en u hoort hem al beginnen, maar ik zet hem heel even stop, want ja, soms zijn er van die momenten in het leven of tijdens een programma, en dat heb ik niet met veel luisteraars, maar met Jan heb ik dat wel. En dat heb ik ook met Hattie uit Friesland. Ik weet niet hoe dat komt. Ze zeggen toeval bestaat niet, maar dan wil je een plaat opstarten en dan zit een van die luisteraars met de gedachte bij dezelfde artiest. En het is nu vanochtend al twee keer gebeurd met Jan. We hadden eerst de Wolken Brothers, die vroeg hij aan, maar even daarvoor, voordat hij hem op of aanvroeg, had ik hem al aan het draaien. Maar doordat de titeling op de website niet goed loopt, kon hij dat ook niet zien. Hij had het kunnen horen, als hij fan was, maar... Maar goed, het gebeurde nu dus weer. Ik startte Vince Gill in samen met Paul Franklin, Holding Things Together. En in mijn rechter ooghoek verscheen op mijn andere scherm een verzoekje om Vince Gill, Patty Loveless en Ricky Skaggs te gaan draaien met Go Rest High on That Mountain. Nou, dat kan ik natuurlijk niet weigeren.

0: misschien wel een van de mooiste country nummers ooit gemaakt. Maar ja, daarin verschillen natuurlijk de smaken. En ik kan niet voor andere mensen praten. Maar het is wel, ja, het is wel een bijzonder prachtig nummer. We gaan even de verzoekjes wegwerken. Want ik heb nog wel wat in het verschiet hier. Anders komen we denk ik niet uit met het programma. We beginnen met een verzoekje voor Jordi. Die is een werker in een restaurant. En ja, zoals Johan schrijft, behandelt hij alle klanten gelijk. Maar dat moet ook. Hè. Je kan geen verschillen maken natuurlijk in een restaurant. Trouwens, ja, waarom zou je verschillen überhaupt maken? Maar goed, voor Jordi vraagt Johan Kenny Rogers aan met The Gambler. Dus het is of het blijft een gokje.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: better to be loved than it is to love.
1: Ah, de legendarische klanken van Sandy Posey. I Take It Back, hoor u. En daarvoor Kenny Rogers met The Gambler. En deze draaiden we op verzoek van Johan voor Jordy. Een geweldige harde werker in een restaurant in de omgeving van Helmond. En als verzoekje heb ik ook nog Derek Ryan staan met I Buy Her Roses. En deze gaan we draaien op verzoek van Hattie. En is natuurlijk voor iedereen om te luisteren.

Live from the Forum, we horen de Eagles met Seven Bridges Road. En op verzoek van Leonie draaiden we deze. Ja, en daarvoor, het ging allemaal over de liefde. Derek Ryan draaiden we op verzoek van Hattie met I Buy Her Roses. En ja, daar kan je ook zingen. Don't Let Him Go, he is Jesse Colton.

zijn wel titels, hè? Holding Her and Loving You. En daarvoor Don't Let Him Go. Het gaat allemaal over de liefde. En hoe dat werkt in de liefde, dat gaan deze twee mannen u uitleggen.

En u weet het ook nu. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Country Mood. Dus ik zou deze boodschap ter harte nemen. Wees lief voor elkaar. En zorg voor elkaar. En ik hoop u volgende week weer te mogen begroeten voor een nieuwe Country Moods. Rest mij u een hele fijne zondag, een hele fijne woensdag en een hele fijne week te wensen. We gaan eruit met de Mavericks, Look Around You. Komt af van een Moon and Stars album, hun laatste studioalbum, in samenwerking met Maggie Rose. Ik zeg tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende dag.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Vieni qua.

0: Annie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Howdy, country fans. This is Jeremy Stedick from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

is te volgen van de plaat waarmee ze op nummer 10 staat deze week. Megan Maroney, dat nummer heet Beautiful Things. En dit is Madison. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Low Cash en Wrong Hearts.

Voor de Country Classic gaan we 31 jaar terug in de tijd, naar het voorjaar van 1995. In een nummer geschreven door Howard Perdue en Andy Spooner. Nummer 2 country voor Joe Diffie en So Help Me Girl. It's from the heartland, the best in new country, met Jordan Davis en Turn This Track Around.

Nog maar 5 weken genoteerd in de Billboard Country Airplay Chart en deze week al op nummer 13 te vinden. Wat mij betreft de country zomerhit van 2026. Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hits from the Heartland, the best in new country.

Party, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw, nieuw in de top 20 en MacArthur op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Jacob Hackworth.

Recente oldies zijn van 6 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 Country Airplay voor Thomas Redd featuring John Party en Beer Can't Fix. Dit is snel stijgend en een air power. 3 plaatsen omhoog naar nummer 16, Luke Combs en Be By You.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter, producer en neef van Teddy Eldridge die voor Dolly Parton en in de bluegrass band The Grascals speelt. Hij groeide op met nummers van Frank Sinatra, Ray Charles en Bobby Darin en ontleent daar de swing-invloed in zijn countrymuziek aan. Hij schreef hits voor onder andere Gary Allen en brak door met een indrukwekkende ballad over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Sinds hij in het voorprogramma van Taylor Swift stond en 4 nummer 1 hits heeft gescoord, is hij een gevestigde naam.
0: Deze week Spotlight on
1: Brad Eldridge.

Spotlight on Brad Eldridge. Je hoort de drie hits van deze uit Paris, Illinois afkomstige zanger. Mean to Me, Wanna Be That Song en Beat of the Music. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van dit programma en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

De binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week, Riley Green en Think As You Drunk. Zo direct de 2 uur hits from the Heartland. We gaan het uur uit met Stella Lefty en Boston. Tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470 91, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

0: Say so.
1: Dan Smyers en Shane Mooney en Say So. Twee uur lang met hits van Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is Ian Mansink.

Elke week om deze tijd Dutch New Country van eigen bodem. De opvolger van Buckle Down. Het is de nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein en heet Mama Said. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 8 deze week. Het is het meest recente hitsucces van Jason Aldean. Hier is Don't Tell On Me.

time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel en Hurts Like You. Ik heb hem gisteren weer helemaal bijgewerkt en hij is helemaal actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: Casey Musgraves en Hits from the Heartland en Loneliest Girl. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op www.hitsfromtheheartland.com en daar vind je ook meer informatie over het programma en de aangesloten stations. Hier is Jackson Dean en Make a Liar.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Hij schreef het nummer samen met Hilary Lindsey, met Ross Copperman en John Knight. Nummer 1 country airplay voor Luke Bryan uit 2020 en What She Wants Tonight. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Terwijl de Fall van Cody Johnson letterlijk uit de top 10 gevallen is. 10 blijft 10, Beautiful Things, Megan Maroney. En nieuw in de top 10, Don't We, Morgan Wallen van 11 naar 9. Vorige week 9, deze week op 8. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En het nummer 5 geluid van vorige week staat deze week op 7. Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Choosing Texas, Ella Langley. En vorige week 6, deze week 5. Een plaats omhoog, Riley Green en Change My Mind. Het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Brunette, Tucker Wetmore. En Josh Ross gaat de plaats omhoog met Hate How You Look van 4 naar 3. De grootste stijger binnen de top 10 is Jordan Davis van 7 naar 2. Met Turn This Truck Around. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 15e week van 2 naar 1.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hits from the Heartland, de beste new country, nieuw in de top 10, het meest recente hitsucces voor Morgan Wallen. Op nummer 9, hier is Don't Weep.

Morgan Wallen en Don't We. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit voor Carly Pearce en Lee Bryce. En I hope you're happy now. Groetjes!

0: We heten u weer welkom bij 2 uur country, bluegrass, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ze zijn er allemaal wel, de mooie stijlen van country muziek. En deel ik graag met mijn collega's, want die ga ik ook welkom heten. Leen.
1: Tiemen.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En
1: fijn,
0: Haro.
1: Fijn dat jij er ook weer bent.
0: Ja.
2: En Johan natuurlijk ook.
0: Ja. En Haro natuurlijk ook weer welkom.
2: Ja.
0: En dan Jos, jij bent weer welkom voor het interview.
3: Ja, goedenavond. Zit ik te ver van het propje af? Ik kijk al eens.
0: Nee, niet je neus erin.
3: Goedenavond, luisteraars. Ja, ik ben er weer.
0: Goed, en dan Johan voor de techniek. En Gerrit is er vanavond ook weer bij. Welkom, Gerrit, en de microfoon technicus. Dus, nou, daar hebben we ze allemaal. Oh nee, we hebben Valerie nog voor social media, filmen en alles. En Patrick is er voor foto's maken. En dan hebben we ze geloof ik allemaal gehad. Oh, en de artiesten natuurlijk. Maar daar gaan we straks even over hebben. Dat komt zo meteen. We zijn begonnen met Del Watson, From the Cradle to the Grave. En alleen jij hebt weer iets over Down the Road.
1: Ja.
0: Maar daar de artiest die dat... Bezinkt.
1: Nou, het is, als je de titel ziet, dan denk je dat het gaat over mensen met een beperking. Mm-hmm. Maar in 1972 of 73, toen dit werd opgenomen, toen werd dat nog niet in dat verband gebruikt. Ik draai in mijn aandelen in de uitzending altijd graag nummers van bands die mede de grondslag legden voor de Americana. En deze week heb ik daar Manessas voor uitgekozen. Een supergroep die maar een kort bestaan heeft gehad. Met Steven Stills als aanstichter, Chris Hillman als opstoker, Al Perkins, Calvin Samuels, Paul Harris en Dallas Taylor als ondersteuners, maakten zij 2 studioalbums. En van het tweede album, Down the Road uit 1973, waar we vandaag dus een nummer van draaien, kregen ze ook nog steun van onder andere Joe Walsh, Bobby Whitlock, Joe Lala en P.P. Arnold. Ja, Joe Lala, percussionist. Hè, die zou hier bij de man die straks de percussie gaat doen ook bekend moeten zijn. Wij draaien Manessas met de titelsong van het album Down the Road. Geschreven door Steven Stills himself.

0: Een Americana in zijn bijna conceptuele vorm. Zal ik maar zeggen.
1: Dat is mooi uitgedrukt, Leen.
0: Ja, ja, je verzint af en toe zo'n woord. Ah, en soms schiet er wel eens een te binnen. Ja, Manassas was dat.
1: Soms
0: eigenlijk zonde dat die band zo kort bestaan heeft ook weer. Maar ja.
1: Ja. Ja, ik heb soms wordt het een regel ook wel, een paar woorden.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ik was er niet zo'n fan van.
0: Nee, dat kan.
2: Het viel me zo tegen, die eerste plaat.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Ja.
2: Er zijn genoeg andere dingen gebeurd die wel leuk waren. Dus,
0: absoluut. En daar weer uit voortgevloeid.
2: En bovendien, jij weet steeds de goede eruit te pikken. Dus dat vind ik toch weer een prettige bijkomstigheid. Ja, ik stond voor mijn kast. De cd-kast in navolging van Tiemen. Ik kon erbij gaan zitten trouwens. Want die van mij is iets minder indrukwekkend dan daar zo. Ja.
1: Is waar.
2: En kwam ik Bob Newworth tegen.
0: Ja, mooi.
2: En toen dacht ik, ik heb 3 cd's en ik dacht dat ik er 2 had altijd. Maar ja, die ene had ik ook wel eens een keer eerder gedraaid door Blake. Maar ik dacht van nou, het is een mooie gelegenheid. Want kijk, we zitten nu toch op de weg. Dus I on the Road kon er makkelijk bij.

0: Ja, Bob Newbert. Er staat trouwens een leuk verhaaltje nog op die hoes van hem. T-Bone Burnett was de producer. Ook speelde ook mee hier en daar. En ze waren toen met wat gitaristen aan het spelen. En daar werd een liedje gespeeld door Bob Newbert. En toen vroegen ze van, welk lied was dat? Ja, dat wist hij nog niet, want dat had hij nog maar net gemaakt. Ja, en zo gaat dat dan. Bob Newbert. Ja, ja.
1: Zo maak je van alles mee. De volgende, Leen weer.
2: Oh, ben ik weer. Oh,
1: ja, sorry, we gaan rustig aan door, Leen.
2: Ja, joh, ik zat op de oude doos te wachten.
1: Nee, die komt vanavond niet.
2: Nee,
1: ja, we live artiest, we hebben geen oude doos.
2: Ik protesteer niet. Mary Gauthier is een Amerikaanse folk singer-songwriter die we volgens mij in ons programma nog niet eerder draaiden. Johan?
3: Jawel.
2: Ja? Wel eens. Ik kon het niet vinden. Maar... Nee, maar misschien voor de...
3: Of de villa misschien dan. Ja.
2: Zou kunnen.
3: Ik denk toch wel een keer hier hoor. Maar...
2: Ja. Nou ja, hoe dan ook. Vandaag draaien we haar wel. Met een nummer van haar album Mercy Now uit 2005. Oh. Ze zingt I Drink. Dat vrijwel zeker verwijst naar haar drankverslaving. Waaraan zij inmiddels geholpen is, zoals dat dan heet. Okay. Haar liedjes zijn door bekende country en Amerikaanse artiesten gecoverd. Waaronder Tim McGraw, Bobby Bear, Amy Helm en Jimmy Buffett. Hier is Mary Gauthier.
4: He get home at 5:30, fix his drink, sit down in his chair. Pick a fight with mama,

0: Het is natuurlijk een doorleefd lied. Om het zo maar te zeggen, om het over de stem maar niet te hebben.
1: Van een doorleefde dame.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar als er dan toch getormenteerd moet worden gezongen, geeft men dan toch Jimmy LaFave maar.
1: Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh ja, ja, daar komen we vandaag niet aan toe.
0: Nee. Mooier compliment kun je niet krijgen.
1: Nee.
0: Ja. Ja.
1: Ja, die oma van jou, die kon er wat van.
0: Nou.
1: Maar die had een feilloos gevoel voor goede muziek.
0: Nou, ja. Ja.
1: En dat is dan een mooi ding. Want we komen nu bij Cherry Homes 2. Een bluegrass groep eigenlijk hoor. Drie dames, drie heren. En we hebben er wel eens vaker wat van gedraaid hoor. Maar het blijft een leuke band. Black and White.

0: My True Love, Cherry Holmes 2, Black and White heet de cd. Dit ging een beetje de folky kant op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Geweldig.
1: Klein beetje Iers vond ik zelfs ook nog.
0: Dat is een hele goede, Timon.
1: Sorry, dankjewel. Ja.
0: Nee, je mag, je weet altijd je mening ten beste geven, hè? Daarom.
1: Ja. Fijn.
2: Goed, nou. Ja, dan mag ik weer, hè?
1: We gaan rustig doorleen.
2: Het is altijd weer een mooi moment voor mij wanneer ik een nummer van het sympathieke echtpaar Larry Campbell en Teresa Williams kan draaien. Ja, ik heb het wel eens meer verteld dat ik met veel plezier een 10-delige serie heb gevolgd die te zien is nog altijd op streamingplatforms als Fans, Amazon, Google Play en Vimeo. Of Vimeo, daar wil ik vanaf zijn. De soundtrack is apart op cd uitgebracht. En ik draai daar af en toe eens een nummer van. It Was The Music, heet die hele serie. En zo ook dus deze week Larry en Teresa samen in een fraaie versie van Your Long Journey van Doc en Rosalie Watson. Live opgenomen op mijn verjaardag in 2016 in Southgate House. You

0: Thank you.
1: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana. Won't say I love you, babe.

0: Jan Willem Roy, oftewel JW, hoe je hem noemen wilt. To Live is to Fly. Towns Vincent, die schreef dat. En JW maakte er weer een pracht van een versie van.
1: Ik wil hem binnenkort een keer aanspreken. Ik zou hem wel graag willen hebben in de uitzending.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ik zou hem wel een hele avond willen aanhoren.
1: Oh, kunnen we het wel doen?
0: Maar, het is hier, ja, maar ik kan eerlijk gezegd niet precies volgen waar hij optreedt en zo. Hè? Dus nee. Dat is lastig. Maar nou, ja, ik heb in ieder geval een paar plaatjes van hem.
1: Ja, ja. Goed, we gaan live. En dat is op het moment weer leuk in onze uitzending. En deze keer een Amerikaan die bij ons te gast is om wat live muziek te laten horen. En dat is James Maddock. En I can tell you, the mic is yours.

0: Het is zo gezellig hier in de studio, zo'n drukte van je welste, maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, we zingen allemaal, hè, On the Wings of a Dove.
0: Ja, dat wou ik ook proberen, maar toen begon mijn stem overslaan. Dus
1: Het is niet opgevallen, hoor.
0: Nee, dat dacht ik al, nee, want de microfoon zat dicht. Dus.
2: Kunnen we George Baker ook nog wel even draaien met een Paloma Blanca? Wat nou?
1: Ho, er zijn grenzen.
0: Maar hij heeft een papiertje voor je neus, Leen.
2: Gezellig, had je het over.
0: Ja.
2: Nou, vooruit nog even een mooie dan. Nee, vandaag ook weer een Dylan cover.
0: Ja.
2: In Countryland. Deze week in een uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes. Komt van een album met rare tracks. Moet je niet vertalen als rare tracks. Maar bijzondere tracks. Een beetje zeldzaam. Die hij maakte in 1994 tot 2014. Wilco dus. Oftewel Jeff Tweedy. Met zijn band. En deze keer draaien wij het bekende I Shall Be Released, wat Bob Dylan ooit schreef. Er bestaan meer dan 250 versies van. Ja, onder meer de live uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes uit 2014.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: en live muziek. En dat hebben we vanavond door James Maddock. En geassisteerd op de bongo's door Nick Murphy. En we hebben ze vergeten om de vorige keer, of in het begin, welkom te heten. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze zijn er nu ook nog. En ze gaan zo meteen nog wat zingen. En er zit er eentje achter me en die zit me een beetje weg te douwen. Want die wil graag een interview gaan doen zometeen met hem. Dus graag. Daar is goed, Jos. Ik pas mij aan.
1: Is goed.
0: Fijn. We begonnen ons tweede uur met Jim Lauderdale en de Po Rambling Boys. En daar wil ik even wat over zeggen. Want die hebben we pas gezien, live, in Rotterdam, in de Doelen. Samen met Emmylou Harris.
2: Ja.
0: En dat was zo mooi. Ik heb nog kippenvel, ik er weer aan denk.
2: Jeetje.
0: Ja. Ja, een eigenwijze kip was het hoor, maar goed.
2: Dat maakt niet uit, dat geeft niet. Ieder zijn eigen kip.
0: Ja, zeker dus. Maar goed, er zijn nog kansen. Maar ik ga niet zeggen wat voor kansen, maar er zijn nog kansen. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Maar we hebben dus geluisterd het tweede uur naar Jim Lauderdale en de Po Rambling Boys met het nummer Don't Look Down. Nou, ik kijk vooruit naar de rest van het tweede uur. Ja. En dat gaan we doen met Aro.
2: Oh, ben ik alweer aan het duwen?
0: Ja.
2: Oh, de Dry Branch Fire Squad. Een geweldig bluegrass bandje.
0: Ja.
2: Band natuurlijk, want ze zijn toch wel heel volwassen en ze maken al heel lang muziek. En ik heb zo nu, ik vraag me af of ze al een keer in Nederland geweest zijn, maar ik weet het niet zeker. Maar hoe dan ook, ze maken prachtige muziek, luister maar.

0: Ja, wat wil je ermee? Whiskey Tears. Dirks Bentley.
1: Daar zit er wel een hoop in als je de tranen ervan uitkruimt.
0: Ja, maar ik weet niet of je ze goed in een flesje krijgt.
1: Maar, nee, toch?
0: Maar goed, hij kon er redelijk mee overweg. Dus ja, dat maakt me daar maar geen zorgen over.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, 2003 was die.
1: Zo.
0: CD, ja, ik zat dat...
1: Ik ga eerst even wat bedanken. Ik ga natuurlijk James bedanken voor het interview. En ik ga Nick bedanken voor het interview. En Jos, om hij het vandaag weer voor ons gedaan heeft. En daar ben ik altijd zo gelukkig mee. Want daar komen de mooiste interviews uit vaak. Hè?
2: Ja.
1: Vind ik wel. Ik vind. Maar ja, goed. Voor mij is het ook sowieso moeilijk om. Als je dus geen Engels kunt, om dat te moeten begrijpen en te kunnen volgen. Maar ik geniet er wel van.
2: Ieder zijn talenten.
1: Vind ik ook. En dat doen we met z'n allen hier.
2: Daarom.
1: Harold, hebben we gehad? Dan gaan we weer alleen.
2: Ja, ik kwam een nummer tegen van een Amerikaanse zangeres waar ik nog nooit van gehoord had. Ze is ook nog slide-gitariste. Ellen McIlwain. Die overigens sinds 2021 niet meer onder ons is. Maar zij debuteerde op LP in 1969 met de psychedelic blues rockband Fear Itself. Zo heette die band.
1: Oh.
2: Ja. Maar op haar volgende album, Honky Tonk Angel in 72, tapte zij uit een ander vaatje, om het zo maar te zeggen. Het nummer dat ik tegenkwam op dat album, en daarom mijn oog viel op die titel, cover van een Blind Faith nummer. Geschreven door Steve Winwood. Can't find my way home.

0: The Mansion on the Hill van Bruce Springsteen komt van zijn zesde studioalbum Nebraska. En eigenlijk was het niet meer dan een stuk huisvlijt, want er kwam niet meer aan te pas dan een professionele viersporen recorder in zijn slaapkamer en twee microfoons en dan nog een mannetje erachter, een technicus. Hij was van plan om al die opnamen te beschouwen als demo's, om die later met de E Street Band uit te werken. En dat deed hij ook wel, maar hij was er niet tevreden over. En een deel van de opnamen werden gebruikt voor het volgende album, Born in the USA. Wij hoorden Mansion on the Hill dus.
1: En dan gaan we weer naar het live moment. Want ze zijn niet voor niks hier. Dus we zijn met z'n allen weer op een plek gaan staan waar we allemaal horen te staan. Dus dan kunnen we de muziek weer laten klinken door James Maddox en Nick. Dan weet ik het even niet meer, maar dat komt wel. Live muziek. Microfoon is yours.
2: Murphy.

0: Don't Come Crying To Me.
1: Oké. Okay.
0: Vince Gill.
1: Nou, doe maar dat.
0: Ik kom niet zeuren als het verkeerd gaat, hè, bij mij. Dat
2: nee, ja.
0: Geen zin dan.
1: Nee. Nee. Nee.
0: Nog een wat oudere plaat, maar altijd leuk.
1: Goed. In mijn lange lijst van nog te draaien muziek kwam ik een nummer tegen van de Country Gentlemen, een bluegrass band die ik heb leren waarderen. Het nummer is afkomstig van hun album Country Songs Old and New van hun eerste studioalbum uit 1960. Het betreft in dit geval een oud nummer, want de bron is niet officieel bekend. Wel kwam ik tegen, pardon, dat de eerste opname bekend is en degene die daarop te horen is, Samantha Bumgarner. En het is opgenomen op 23 april 1924.
2: Oei. Dat zijn de echte ouwe.
1: Dat wou ik zeggen.
2: Ja, maar goed dat ik het vandaag niet
1: kunnen
2: gedaan
1: heb. Kunnen we nog iemand hebben die kan overtoepen misschien? Of doen we de volgende?
0: Nee, de Bristol die kwam daarna pas.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Toen heette het The Roving Man. Maar nu The Country Gentleman onder leiding van Charlie Waller met hun uitvoering van De Zwervende Gokker. Oftewel The Roving Man. Ja.

0: Nou.
1: Ja, op een gegeven moment is afgelopen met de gokken.
2: Ja, nou, je leest er van alles over in de krant. Van voetbalgokken en zo. Zeg.
0: Ja. Maar goed, ik hou me niet meer bezig.
2: Er zit geen muziek in.
0: Nee. Maar goed, we hebben weer genoten vanavond met een fantastische artiest. Wat heeft die man allemaal niet beleefd als ik het zo hoor?
1: Ja, dat is niet misselijk ook.
0: Bij welke bandjes heeft hij allemaal niet gezeten?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, maar eentje natuurlijk wel. Hè? De Bruce Springsteen, dat heeft hij ook.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Dus... ja, dat is mooi. Nou, dan hoop ik dat we hem nog hebben kunnen... Hoe heet het? Kietelen met dat solo-nummer van Bruce.
0: Ja.
1: En anders niet. Dan is het ook goed.
0: Ja. Maar goed, zou ik eerst eens even wat namen gaan noemen van mensen die we gaan bedanken. Ja. Want dat zijn er vanavond heel veel. James Maddock. Nick Murphy. Johan, Leen, Haro, Gerrit. Jos, voor het interview. Dankjewel Jos. Patrick en Valerie. En dan Saskia voor het begeleiden van James. En het rondmaken van... de gesprekken die wij hebben, of die Johan heeft kunnen voeren. Dus dat is. En dan de manager van James, dat is Janice Moore. Allemaal bedankt. Het is fantastisch dat we dit weer hebben kunnen doen vanavond. En volgende week dan zitten we hier weer. Weer met hetzelfde stelletje. Maar dan hebben we weer een andere zangeres.
1: Okay.
0: Dan hebben we dus Yara Beeks. Nederlandse zangeres. Niet helemaal beginnend, maar ze doet het al heel goed. Dus,
1: weet je, Tiemen, het komt allemaal goed.
0: Ja, hè? Gelukkig wel.
2: Vraag maar aan zijn tante.
0: Ja. Oh, moet ik dat, ja?
1: Ja,
0: waar er iets over vertellen?
1: Ja, nee. Daar kan ik niks over vertellen. Het is trouwens niet mijn tante, maar mijn schoonzus.
2: Oh, schoonzus. Oh. Maakt niet uit, joh.
1: Nee. Goed. Nou, voor mij wel.
2: Voor mij niet toe.
0: Nou, Gerrit heb ik jou al genoemd.
1: Ja.
0: Nee. Ja, ik heb Gerrit wel op. Want ik wou zeggen, ik heb het lijstje afgewerkt. En ik zie ik Gerrit zitten. Maar goedenavond Gerrit, leuk dat je er bent. Nou, we gaan afronden, mensen. Ik ga jullie thuis allemaal bedanken voor het aanwezig zijn bij de radio. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week. That's the wrong chord, guys.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Wie aan countrymuziek denkt, denkt onvermijdelijk aan Willie Nelson. De inmiddels 93-jarige legende weigert achter de geraniums te gaan zitten. Hij blijft schrijven, opnemen en optreden, waardoor hij simpelweg niet mag ontbreken in deze uitzending. Op zijn gloednieuwe meesterwerk Dream Chaser bewijst de Nestor van de Outlaw Country dat zijn muzikale vuur nog altijd even hard brandt als in zijn jonge jaren. Ik opende met Whiskey Wants Me Too, een weemoedige honky-tonk-song waarin Nelson met zijn herkenbare, breekbare stemgeluid zingt over de verleidingen en de littekens van het leven.
1: Warm aanbevolen.

Het vorige nummer vloeit naadloos over in het introspectieve Developing My Pictures, waarin hij op poëtische wijze terugblikt op het verstrijken van de tijd en het koesteren van herinneringen. Alsof hij zijn persoonlijke fotoboek voor ons openslaat. Afsluiten doen we met het elegante Fly Away, een nummer dat een gevoel van ultieme vrijheid en berusting ademt. Samen vormen deze drie tracks het ultieme bewijs dat leeftijd voor deze acts van wereldformaat slechts een getal is. Willie Nelson is er nog altijd. En hoe?

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De krachtige track We Ride It Down dient als een oproep tot gelijkheid en emancipatie van de vrouw. India Raimi verpakt haar vlijmscherpe boodschap in een muzikaal jasje. Dat doet denken aan een duistere spaghetti western. Met veel vuur, humor en rauwe honky-tonk laat ze horen dat ze definitief klaar is met het pleasen en compromisloos haar eigen pad kiest.

De veelzijdige en met Grammys bekroonde singer-songwriter Brandi Carlile is terug met de ijzersterke single Life on the Run. Het nummer combineert op meesterlijke wijze krachtige rootsrock met haar kenmerkende, emotioneel geladen folkvocalen. De stuwende ritmesectie en de dynamische opbouw weerspiegelen perfect het rusteloze gevoel van het leven onderweg.

0: De original van deze week.
1: Ik ga terug naar een absolute evergreen uit 1964, Under the Boardwalk van de legendarische formatie The Drifters. Dit roept direct het ultieme lome zomergevoel op. Het nummer, gekenmerkt door de prachtige leadvocalen van Johnny Moore en de sfeervolle percussie, werd destijds een gigantische wereldhit. Dit tijdloze meesterwerk vormt de perfecte opmaat naar een bijzondere interpretatie die we later in het tweede uur zullen gaan horen.

0: William Michael Morgan brengt met zijn nieuwe single I'm Over You de felbegeerde traditionele country sound terug op de radio. De zanger, gezegend met een diepe bariton die doet denken aan de grootheden uit de jaren 90, zingt over de moeizame nasleep van een verbroken relatie. Ondanks de titel laat de emotionele gitaar- en neo-traditionele instrumentatie horen dat de pijn nog altijd diep zit. Een heerlijke single voor de liefhebbers van het pure, ongepolijste country ambacht.
1: Fresh New Country.

Met trots presenteer ik het legendarische moeder-dochterduo The Judds als act van de maand. Scherp staat hun iconische doorbraakhit Mama is Crazy uit 1984. Een nummer dat destijds hun allereerste nummer 1 notering werd in de country hitlijsten. De herkenbare loopzuivere harmonieën tussen Naomi en Wynonna vormen de absolute kern van deze tijdloze klassieker. Een prachtig monument uit de country historie dat na al die jaren nog niets aan glans heeft verloren.

De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts maakt diepe indruk met haar nieuwste single Never Really Mine. Ze combineert traditionele country-elementen met een moderne, theaterachtige intensiteit en een vlijmscherpe tekst over liefdesverdriet. Haar krachtige en emotionele stem snijdt door merg en been, ondersteund door een meeslepende productie vol jankende gitaren.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nu aandacht voor de Nederlandse gitarist en singer-songwriter René Hagen met het nummer Big Bad Dog. Het is een rauwe opzwepende track waarin vuige bluesrock en Amerikanen naadloos samensmelten. Hagen etaleert niet alleen zijn goddroge en bezielde stemgeluid, maar imponeert ook met vlijmscherp gitaarwerk dat direct naar de keel grijpt.

Ilse de Lange behoeft nauwelijks introductie, maar met haar single Something Good weet ze toch weer te verrassen. Het nummer is een bitterzoete, weemoedige country poptrack, die perfect past bij haar internationale sound.

blijf in eigen land met de Utrechtse indie pop en rootsformatie The Maureens en hun single Crying for the Moon, afkomstig van het album Don't Give Up. De band staat bekend om een prachtige zonovergoten West Coast harmonieën die doen denken aan de Beach Boys en de Jayhawks. Dit is een kunstwerkje vol sprankelende gitaren en een weemoedige ondertoon.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Singer-songwriter Jimmy Cantwell levert met Cowboy Singer een prachtig, nostalgisch eerbetoon af aan het muzikantenleven. Het nummer is traditioneel van opzet, met een prominente rol voor de akoestische gitaar en een sfeervol huilende pedal steel. Cantwell zingt met een doorleefde warme stem over de romantiek en de schaduwzijde van het reizen langs de honky-tonks.

Wederom aandacht voor het album van de maand Feline Era van India Raimi. Six Feet Under is een gitzwarte uptempo country track, waarin Raimi afrekent met de spoken uit haar verleden. De stuwende ritmesectie en het dreigende gitaarspel versterken de duistere, bijna gotische sfeer van de tekst. Raimi zingt met een ongekende felheid en venijn, waarmee ze bewijst dat haar Feline Era synoniem staat voor ultieme muzikale bevrijding en kracht. Thank you.

0: De Ierse country scene is levendiger dan ooit en dat bewijzen Derek Ryan en Jack Keogh met hun gezamenlijke single Plough on Paddy. Het nummer is een uiterst aanstekelijke en opzwepende track die de Keltische roots prachtig verweeft met traditionele country. De herkenbare stemmen van de heren harmoniëren fantastisch over een vrolijk ritme vol banjo en fiddle. Het is een ode aan de hardwerkende arbeider die met zijn opbeurende karakter gegarandeerd voor een glimlach en een tappende voet zorgt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Australische countrybelofte Tyler Rodriguez en haar single Honky Tonk Healing. Dit nummer is een heerlijke, energieke terugkeer naar de traditionele Honky Tonk sound, compleet met jankende steelgitaren en een swingende piano. Rodriguez zingt met een krachtige en zelfverzekerde stem over het verwerken van een gebroken hart op de dansvloer.

0: Hello, this is Steve Patico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.
1: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik heb voor dit twee uur minstens zoveel moois voor je in petto. Ik opende met een flinke dosis karaktermuziek van Ray Wiley Hubbard, waarna ik snel doorga naar de vaste rubrieken met daarin een speciaal eerbetoon. Laat de muziek maar spreken. Zoals gezegd, Ray Wiley Hubbard opende het tweede uur met Cassette Mixtape. Dat was een geweldige en karaktervolle opener die direct de juiste toon zette voor dit tweede uur van de uitzending.
1: Crossroads. Crossroads Country Flashback.
0: We luisteren achtereenvolgens naar twee van hun allergrootste successen, te beginnen met de energieke uptempo klassieker Why Not Me uit 1984.

Nu nog het eveneens zeer succesvolle en prachtige ingetogen Love is Alive. Beide tracks etaleren op fenomenale wijze de ongeëvenaarde vocale chemie tussen moeder Naomi en dochter Winona. De minimalistische, doch uiterst effectieve productie geeft hun stemmen alle ruimte om te schitteren en de luisteraar diep te raken.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In de tragicomische track Crying in My Lingerie horen we haar op haar best. Kwetsbaar, theatraal en gezegend met een flinke dosis humor. Muzikaal gezien is het een meeslepende, trage honky-tonk ballad, waarin Remy met dramatische uithalen haar liefdesverdriet bezingt. Het nummer balanceert knap tussen diep emotioneel drama en een knipoog, wat haar enorme vakmanschap als songwriter nogmaals onderstreept. Will you-

De vierkoppige formatie Sad Daddy brengt met hun single Let's Go Fishing een heerlijke, onbezorgde sfeer in de uitzending. Hun muziek is een aanstekelijke mix van old-time stringband music, vroege jazz, blues en traditionele bluegrass. Met instrumenten als de banjo, fiddle en contrabas creëren ze een organisch en warm geluid dat uitnodigt om achterover te leunen.

De broers Paige Burkham en Jack Torrey, beter bekend als de Cactus Blossoms, leveren met de single Lately I've Let Things Slide een prachtig staaltje retro country af. Het nummer is een cover van de Britse legende Nick Lowe, maar de broers gieten er volledig hun eigen herkenbare sausje overheen. Hun loopzuivere fluwelen broederharmonieën doen direct denken aan de Everly Brothers en tillen de weemoedige tekst naar een hoger niveau.

0: De cover van deze week.
1: De Schots-Canadese Johnny Reed met zijn interpretatie van Under the Boardwalk. Waar we in het eerste uur de soulvolle original van de Drifters hoorden, geeft Reed er hier een geheel eigentijdse country twist aan. Met zijn krachtige, tikkeltje schorre bariton en een rijke instrumentatie vol blazers en gitaren blaast hij de klassieker nieuw leven in.

Singer-songwriter Matthew Ryan staat al jaren bekend om zijn diepgaande emotionele songs. En dat is op Through Your Life niet anders. Afkomstig van zijn album A Little Imperfect is dit nummer een rauwe folk-rock track die je koud op de kleren valt. Ryan's doorleefde en gruizige stemgeluid snijdt door de minimalistische sfeervolle productie heen. Het is een song over overleven, liefde en de littekens die het leven

In het speciale songwriterblokje eren we het vaak onderschatte genie van Dolly Parton als componist, door te luisteren naar drie van haar meesterlijke creaties, gezongen door andere grootheden. Eerst Emmylou Harris, die een breekbare en indrukwekkende versie neerzet van het hartverscheurende To Daddy. Daarna hoor je outlaw-legende Waylon Jennings, die met zijn stoere, doch gevoelige bariton schittert in het romantische Waltz Me to Heaven.

Tot slot van dit blokje Merle Haggard met zijn ijzersterke verhaal en de vertolking van Kentucky Gambler. Drie totaal verschillende artiesten die bewijzen hoe fraai de composities van Dolly Parton werkelijk zijn.

0: loses much more than he wins, much more than he wins.
1: Voor een stevige, grensverleggende sound schakelen we over naar Jay Buchanan, de frontman van Rival Sons met True Black. Deze track balanceert op de grens van rauwe bluesrock, southern rock en alternatieve Americana. Buchanan's vocale prestatie is werkelijk grensverleggend. Zijn krachtige, soulvolle uithalen grijpen je direct bij de strot.

0: In de Spotlight.
1: Spanje is het doel van deze rubriek met als gast de verrassende countryformatie The Wild Horses. Eerst aandacht voor het bijzondere Por el Camino Estrecho. Een prachtig en uniek nummer waarop de band samenwerkt met de bekende Spaanse rockmuzikant Quiki González. Direct daarna het Engelstalige Simple Country Boy. Een heerlijke neo-traditionele country track die zo uit Nashville had kunnen komen. De band laat met deze twee opeenvolgende nummers hun enorme veelzijdigheid horen.

Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Met de prachtige dankbare woorden van Joshua Ray Walker zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. 2 uur vol country-Americana rootsmuziek.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: ben Rebecca van Escape en het eerste wat ik doe als ik thuis ben is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: You ain't got no money.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schensen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
9: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
10: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
9: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.